0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
1: Dit is Radio Actief.

The Contours, Do You Love Me Now That I Can? 1963, een Amerikaanse soul- en rock'n'roll band die in 1959 in Detroit werd geformeerd. De groep is vooral bekend van deze klassieke hit Do You Love Me, waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden van verkocht en in 1988 opnieuw een grote hit werd. Hey, goedemorgen en welkom. In de komende twee uurtjes zijn jullie weer te gast in Breakfast Club hier bij Radio Actief. Met onder meer straks I Believe I Can Fly van R. Kelly, Blondie Call Me en deze Big Yellow Taxi van Johnny Mitchell. We gaan naar 1970. We zijn 7 september, een nieuwe werkweek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Laboratoren West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner. Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

Queen, Don't Stop Me Now. En de bibliotheek van Sint-Laurens wil de traditie van het kweken en delen van zaden nieuw leven inblazen en is met een eigen zadenbib gestart. Naast de boeken kan je dus in de bibliotheek van Sint-Laurens nu ook terecht voor tuinzaden. Tijdens de openingsuren van de bib kunnen inwoners gratis zakjes met zaden komen halen op voorwaarde dat ze zelf ook zaden oogsten en een deel van terugschenken aan de bibliotheek. Zo groeit het aanbod, legt schepen Frankie Cornelis uit. De zadenbib is mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Zij sorteren en verpakken de tuinzaden en houden alles bij in een computerbestand. Zo blijft het aanbod gevarieerd en toegankelijk voor iedereen. Ze roepen iedereen op om mee te bouwen aan de zadenbib. Heb je bloemen, planten of groenten in je tuin? Verzamel dan de zaden na het uitbloeien. Verpak ze in stevig papier of een envelop en noteer de plantnaam en het oogstjaar erop. Zo kan de collectie van de zadenbib verder uitgroeien. Hoe meer verschillende soorten zaden, hoe beter natuurlijk. Hè? Shampoo en deze Sister Sleds. He's just a runaway. We gaan naar 1921.

0: van de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaak

The Real Thing, Lisa Stansfield, Billy J. Kramer en de Dakotas hadden we ook nog uit de jaren 60. Do You Want to Know a Secret? En wij begonnen met nummer uit die 80s. What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson. En vanaf vandaag tot en met vrijdag half september is er een tijdelijk inrichtingsverkeer in de Desiree Hoedalstraat in Eeklo, naar aanleiding van nutswerken in de Ravenschootstraat, om het kruispunt met de Ravenschoot zoveel mogelijk te ontlasten, zal deze Desiree Hoedalstraat als tijdelijke inrichtingsstraat worden ingericht. Het verkeer zal dan nog enkele worden toegelaten komende vanuit de Ravenschootstraat richting Molenstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Molenstraat, Koning Albertstraat en de Ravenschootstraat. Hè? Penny Lane, dat ze is natuurlijk, of dat zijn eigenlijk de Beatles. Penny Lane.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Sympathy, dat waren Steve Roland en de Family Dog uit 1970 vandaan. En dat was het eerste uurtje Breakfast Club hier bij Actief. We zijn er straks weer na het nieuws van 8 uur. En we gaan tot we aan het uur zijn luisteren naar Donovan en zijn Sunshine Superman. Terug naar 1966. Tot straks, hè.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekene is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaanoever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek.

Wicked Games, zijn grote hit uit de 90's van Chris Isaak. Daarmee begonnen we het tweede deel van Breakfast Club hier op deze maandagochtend 7 september. En leuk weekend gehad. Ja, zonnig was het wel, hè. Lekker weer. Maar goed, we moeten er verder natuurlijk, want we hebben nog heel wat leuke muziek het komende uur. Onder meer straks nog Madness, Martha Reeves en de Vandellas en deze How Deep Is Your Love van de Bee Gees.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Roll Over Beethoven, Chuck Berry 1956. En vanaf vandaag start een nieuwe onderhoudsbeurt aan de plantenvakken. En dit in de Leopoldlaan in Eeklo. De werken moeten maximaal 5 dagen duren. Er wordt gewerkt in het gedeelte tussen de Ovonde en de doorsteek naar de Brugse Steenweg. Er wordt tijdelijk inrichtingsverkeer ingesteld richting Maldegem. Het verkeer richting centrum Eeklo kan een omleiding volgen via de doorsteek en de Brugse Steenweg. Ja, weer al, hè. Charlie Rich, Behind Closed Doors, komt eraan. Maar eerst I Can Dream About You. Dan Hartman. We gaan naar 1924.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Velden, die hebben een grondige aanpak nodig, maar dat gaat miljoenen kosten. En dat zijn ze nog aan het bekijken daar in de gemeenteraad van Evergem. Hè. Want die parallelwegen, die zijn in vrij slechte staat. Have I the right, Honeycombs? We gaan naar 1994.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.
6: Ik weet het is voorbij. En weg is je vertrouwen. Je ziet niets meer in mij. Kunt niet meer van me houden. Aan mij knaagt het verwijt. Je wilt met mij niet leven. Komt nooit voor mij de tijd. Dat jij mij...

Zo heb je nu ook een keertje Salvador Adamo in het Nederlands horen zingen. Hè? Want zonder jou, sans toi, mami. En dat is ook uit vervlogen tijd. En dat was het Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes hier op deze maandag 7 september. Jarig is Gloria Gaynor, een Amerikaanse zangeres. Ze wordt er vandaag 77. Jij jarig, gefeliciteerd en van harte gefeliciteerd. En een leuke, fijne verjaardag toegewenst. Hier is de jarige Gloria Gaynor met Rich Old I'll Be There uit 1970. Nog een hele leuke maandag hierbij actief. Hele leuke classics komen er aan de komende uren. En ik ben er graag morgen weer vanaf 7 uur met de nieuwe Breakfast Club.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekene is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaan-oever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de supersympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De succesvolle editie van Krammerok van afgelopen weekend in Stekenen is ontsierd door een vechtpartij. Daarbij werd ook een boksbeugel gebruikt. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Het festival was afgelopen weekend volledig uitverkocht en lokte in 2 dagen bijna 38.000 bezoekers. Het is intussen een jaar geleden dat Pieter de Crème opstapte als burgemeester van Aalter. Pieter de Crème bestuurde de gemeente 30 jaar lang, maar maakte plaats na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over het inschrijvingsbeleid. En daarmee kwam een einde aan 66 jaar politieke invloed van de familie de Crème in Aalter. Een jaar later wordt nu bekeken wat er in de gemeente veranderde en of er nog een politieke toekomst is voor de voormalige burgemeester. In Maldegem is oud-burgemeester Georges de Muyt overleden. Georges werd 97 jaar en de Muyt was van het jaar 1965 tot 1970 burgemeester van Maldegem. Hij werd geboren in Adegem. Gent die maakte gisteren werk van Autoloze Zondag. De drukke B401, de toegangsweg is dat van de snelwegen naar de stad, was er volledig autovrij. En bijna 22 kilometer rood-wit lint werd met stalen kabels boven de weg gespannen. Bezoekers die konden onder het kunstwerk doorwandelen. De recordpoging voor de langste spinningles is geslaagd in het wintercircus in Gent. De deelnemers die begonnen zaterdag om 6 uur 's morgens met fietsen en gisteren om 16 uur waren er nog 32 deelnemers bezig. In totaal werd er dus 34 uur onafgebroken gefietst. En in Sint-Gilles Dendermonde was de 75ste editie van het Bloemencorso een groot succes. Meer dan 1 miljoen dahlia's die zorgden voor een kleurrijk spektakel. De bloemenstoet die lokte gisteren zo'n 30.000 bezoekers en er namen 750 mensen aan deel.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de

Inschikking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit. Yeah.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De succesvolle editie van Krammerok van afgelopen weekend in Stekenen is ontsierd door een vechtpartij. Daarbij werd ook een boksbeugel gebruikt. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Het festival was afgelopen weekend volledig uitverkocht en lokte in 2 dagen bijna 38.000 bezoekers. Het is intussen een jaar geleden dat Pieter de Crème opstapte als burgemeester van Aalter. Pieter de Crème bestuurde de gemeente 30 jaar lang, maar maakte plaats na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over het inschrijvingsbeleid. En daarmee kwam een einde aan 66 jaar politieke invloed van de familie de Crème in Aalter. Een jaar later wordt nu bekeken wat er in de gemeente veranderde en of er nog een politieke toekomst is voor de voormalige burgemeester. In Maldegem is oud-burgemeester Georges de Muyt overleden. Georges werd 97 jaar en de Muyt was van het jaar 1965 tot 1970 burgemeester van Maldegem. Hij werd geboren in Adegem. Gent die maakte gisteren werk van autoloze zondag. De drukke B401, de toegangsweg is dat van de snelwegen naar de stad, was er volledig autovrij. En bijna 22 kilometer rood-wit lint werd met stalen kabels boven de weg gespannen. Bezoekers die konden onder het kunstwerk doorwandelen. De recordpoging voor de langste spinningles is geslaagd in het wintercircus in Gent. De deelnemers die begonnen zaterdag om 6 uur 's morgens met fietsen en gisteren om 16 uur waren er nog 32 deelnemers bezig. In totaal werd er dus 34 uur onafgebroken gefietst. En in Sint-Gilles Dendermonde was de 75ste editie van het Bloemencorso een groot succes. Meer dan 1 miljoen dahlia's die zorgden voor een kleurrijk spektakel. De bloemenstoet die lokte gisteren zo'n 30.000 bezoekers en er namen 750 mensen aan deel.
1: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de volreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekenen is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaanoever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Vandaag, op deze maandag, wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog en met een maxima tot 28 graden is het ook warm voor de tijd van het jaar. De wind die draait naar west-zuidwest. Vanavond en vannacht neemt de wolking dan toe en kan er wat lichte regen vallen. De minima liggen vanavond en vannacht tussen 14 en 17 graden. Morgen dinsdag start bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag verschijnen er morgen vanaf de kust brede opklaringen en wordt het droger. Het wordt wel opvallend koeler met maxima rond 18 graden en er waait morgen ook een matige westelijke tot zuidwestelijke wind.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De voormalige topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het zou een 52-jarige man zijn met de dubbele nationaliteit Belgisch-Chinees. Hij zou cruciale technologieën hebben gestolen om in China exact eenzelfde spiegelbedrijf op te richten, terwijl Belgan zelf intussen failliet is. De verdachte ontkent alles, maar het federaal parket is al op zoek naar een tweede betrokkenen. Dieseltanken wordt morgen een beetje goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor de maximumprijs op €2,36 strandt. Ondanks de daling blijft de brandstofprijs daarmee wel op het hoogste niveau sinds begin april. De stookolieprijs gaat morgen ook lichtjes naar beneden. Kandidaat huurders met een buitenlands klinkende naam, een fysieke beperking of uitkering worden nog even vaak gediscrimineerd als 25 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek van de VUB en de U Gent. Overheidssancties via praktijktesten leveren nog te weinig op. In de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een transformatorstation. Hoewel er deze keer geen grootschalige stroomuitval was, neemt politie de zaak serieus. Er wordt onderzocht of er sprake is van kwaad opzet, aangezien Duitsland de voorbije weken al herhaaldelijk het doelwit werd van gerichte sabotages op het stroomnet. De Belgische Voetbalbond heeft officieel bekendgemaakt dat ze de herverkiezing van FIFA-baas Infantino niet steunt. Infantino ligt internationaal zwaar onder vuur. De Voetbalbond reageert onder meer na de aanhoudende discussies rond de commerciële plannen van de Wereldvoetbalbond en recente scheidsrechterlijke flaters op het WK. Vanmiddag en vanavond veel zon, lokaal kans op een kleine bui. Warme maxima 27 graden, maar morgen slaat het weer om. Het gaat dan hard regenen, we halen nog 19 graden. Woensdag buien en 18 graden. Donderdag droog, na het weekend weer natter bij een graad of 20.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Sound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons. Klaar

0: De muziek van jouw leven.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Och, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De succesvolle editie van Krammerok van afgelopen weekend in Stekenen is ontsierd door een vechtpartij. Daarbij werd ook een boksbeugel gebruikt. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Het festival was afgelopen weekend volledig uitverkocht en lokte in 2 dagen bijna 38.000 bezoekers. Het is intussen een jaar geleden dat Pieter de Krem opstapte als burgemeester van Aalter. Pieter de Krem bestuurde de gemeente 30 jaar lang, maar maakte plaats na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over het inschrijvingsbeleid. En daarmee kwam een einde aan 66 jaar politieke invloed van de familie de Krem in Aalter. Een jaar later wordt nu bekeken wat er in de gemeente veranderde en of er nog een politieke toekomst is voor de voormalige burgemeester. In Maldegem is oud-burgemeester Georges de Muyt overleden. Georges werd 97 jaar en de Muyt was van het jaar 1965 tot 1970 burgemeester van Maldegem. Hij werd geboren in Adegem. Gent die maakte gisteren werk van autoloze zondag. De drukke B401, de toegangsweg is dat van de snelwegen naar de stad, was er volledig autovrij. En bijna 22 kilometer rood-wit lint werd met stalen kabels boven de weg gespannen. Bezoekers die konden onder het kunstwerk doorwandelen. De recordpoging voor de langste spinningles is geslaagd in het wintercircus in Gent. De deelnemers die begonnen zaterdag om 6 uur 's morgens met fietsen en gisteren om 16 uur waren er nog 32 deelnemers bezig. In totaal werd er dus 34 uur onafgebroken gefietst. En in Sint-Gilles Dendermonde was de 75ste editie van het Bloemencorso een groot succes. Meer dan 1 miljoen dahlia's die zorgden voor een kleurrijk spektakel. De bloemenstoet die lokte gisteren zo'n 30.000 bezoekers en er namen 750 mensen aan deel.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vanmiddag en vanavond nog veel zon. Lokaal kans op een bui bij warme maxima rond 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om. Dan gaat het hard regenen. Halen we nog 19 graden. Ook woensdag trekken er buien over het land bij 18 graden. Donderdag droog. Het weekend wordt weer natter bij een graad of 20.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: De muziek van jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De succesvolle editie van Krammerok van afgelopen weekend in Stekene is ontsierd door een vechtpartij. Daarbij werd ook een boksbeugel gebruikt. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Het festival was afgelopen weekend volledig uitverkocht en lokte in 2 dagen bijna 38.000 bezoekers. Het is intussen een jaar geleden dat Pieter de Crème opstapte als burgemeester van Aalter. Pieter de Crème bestuurde de gemeente 30 jaar lang, maar maakte plaats na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over het inschrijvingsbeleid. En daarmee kwam een einde aan 66 jaar politieke invloed van de familie de Crème in Aalter. Een jaar later wordt nu bekeken wat er in de gemeente veranderde en of er nog een politieke toekomst is voor de voormalige burgemeester. In Maldegem is oud-burgemeester Georges de Muyt overleden. Georges werd 97 jaar en de Muyt was van het jaar 1965 tot 1970 burgemeester van Maldegem. Hij werd geboren in Adegem. Gent die maakte gisteren werk van autoloze zondag. De drukke B401, de toegangsweg is dat van de snelwegen naar de stad, was er volledig autovrij. En bijna 22 kilometer rood-wit lint werd met stalen kabels boven de weg gespannen. Bezoekers die konden onder het kunstwerk doorwandelen. De recordpoging voor de langste spinningles is geslaagd in het wintercircus in Gent. De deelnemers die begonnen zaterdag om 6 uur 's morgens met fietsen en gisteren om 16 uur waren er nog 32 deelnemers bezig. In totaal werd er dus 34 uur onafgebroken gefietst. En in Sint-Gilles Dendermonde was de 75ste editie van het Bloemencorso een groot succes. Meer dan 1 miljoen dahlia's die zorgden voor een kleurrijk spektakel. De bloemenstoet die lokte gisteren zo'n 30.000 bezoekers en er namen 750 mensen aan deel.
0: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Belgian Cats hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK basketbal na een knappe zege tegen Australië. Onze nationale vrouwenploeg won de beslissende match met de groepswinst 80-68. Dankzij de eerste plaats stoten de Cats rechtstreeks door naar de laatste acht, terwijl de tegenstander nog barrages moet spelen. Defensie heeft het afgelopen jaar een absoluut recordaantal van 16.000 sollicitaties binnengehad. Dat meldt minister van Defensie Franke. Volgend jaar wil het leger maar liefst 5.600 nieuwe krachten aanwerven. Dat is ook al historisch. Momenteel telt Defensie 25.000 personeelsleden. Tegen 2035 moet dat aantal stijgen naar 35.000. Belgisch wielerbondscoach Sven van Toerenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in Canada eind deze maand. Remco Evenepoel en Wout van Aert dragen de kopmanstatus in de wegrit op zondag 27 september. Ze krijgen een sterke ploeg mee met onder meer Thibaut Nijs en Maxime van Gils. Voor de tijdrit start Evenepoel samen met Rune Hergots en Alix Sigaert. Bij de vrouwen rust alle druk op de schouders van Lotte Kopecky. Ze krijgt de steun van onder meer Charlie Bossuyt. Vanmiddag en vanavond nog veel zon, al blijft de lokaal kans op een klein buitje, warme maxima 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om, het gaat dan hard regenen en de temperatuur zakt dan naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Laboratoren West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Er rijdt vanaf vandaag een nieuwe rechtstreeks hoge snelheidstrein tussen ons land en Duitsland. De allereerste ICE-trein kwam vanochtend aan in het station Antwerpen Centraal na tussenstops op Brussels Airport en in Leuven. De treinen rijden vanaf nu 2 keer per dag in beide richtingen tussen Antwerpen en Keulen. 40 amokmakers hebben zich tegen de politie gekeerd bij zware rellen in Oostende, meer bepaald in Stenen. Daar is een politieinterventie gisteravond volledig uit de hand gelopen. Een groep van 40 mensen keerde zich massaal tegen de agenten. Er werd met vuurwerk en zware voorwerpen gegooid, ook vanaf de balkons van omliggende appartementsgebouwen. De politie kon uiteindelijk 9 personen bestuurlijk aanhouden. Er wordt onderzocht of het om een georganiseerde vechtpartij ging. Op de traditionele jaarmarkt van Hifte bij Locristi worden vandaag uitzonderlijk geen koeien verhandeld. Boosdoener de besmettelijke koeiengriep, bekend als IBR. Federaal minister van Landbouw Kleinveld trok de toestemming voor de veeprijskamp op het allerlaatste moment in om verspreiding te voorkomen. De organisatie is teleurgesteld, maar begripvol. De markt zelf kan wel plaatsvinden, maar dus zonder runderen. Een man uit het Oost-Vlaamse Bassevelde moet netbeheerder Fluvius verplicht binnenlaten om een digitale elektriciteitsmeter te installeren. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na weigeringen van de bewoner. Opvallend, voor de installatie van de digitale gasmeter kreeg de man van de rechter wel gelijk. De Franse wijnboeren beleven een rampjaar. Volgens de eerste prognoses van het Franse ministerie van Landbouw valt de wijnoogst terug naar het laagste niveau sinds 1957. De totale productie daalt met 6% tot minder dan 34 miljoen hectoliter. Dat is 17% minder dan het meerjarig gemiddelde. Boosdoeners, aanhoudende droogte en hitte met een kleiner wijnareaal. En dan de weersverwachting. Vandaag nog warm, zonnig, 27 graden, maar morgen slaat het weer helemaal om. 19 graden met veel regen en ook de rest van de week blijft wisselvallig.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Vanmiddag en vanavond nog veel zon, al blijft de lokaal kans op een klein buitje. Warme maxima 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om. Het gaat dan hard regenen. En de temperatuur zakt dan naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de supersympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Relatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. 1 op 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van de controleurs aanpakken, meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem proberen te wurgen. Ze zijn opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen spontaan het werk neer. Nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat zegt het Kremlin. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin, daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de 3 landen samen voorlopig niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn. Onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag de kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsen zich vanmiddag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. De Belgian Cats krijgen ook nog een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Zonnig deze namiddag en avond, in het westen wat meer wolken. Temperaturen 28 graden op dit moment. Morgen bewolkt met regen, een graad of 20. Wisselend bewolkt voor woensdag met buien bij 18 graden dan.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De succesvolle editie van Krammerok van afgelopen weekend in Stekene is ontsierd door een vechtpartij. Daarbij werd ook een boksbeugel gebruikt. Het slachtoffer liep gebroken tanden en een gebroken kaak op. Het festival was afgelopen weekend volledig uitverkocht en lokte in 2 dagen bijna 38.000 bezoekers. Het is intussen een jaar geleden dat Pieter de Crème opstapte als burgemeester van Aalter. Pieter de Crème bestuurde de gemeente 30 jaar lang, maar maakte plaats na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over het inschrijvingsbeleid. En daarmee kwam een einde aan 66 jaar politieke invloed van de familie de Crème in Aalter. Een jaar later wordt nu bekeken wat er in de gemeente veranderde en of er nog een politieke toekomst is voor de voormalige burgemeester. In Maldegem is oud-burgemeester Georges de Muyt overleden. Georges werd 97 jaar en de Muyt was van het jaar 1965 tot 1970 burgemeester van Maldegem. Hij werd geboren in Adegem. Gent die maakte gisteren werk van autoloze zondag. De drukke B401, de toegangsweg is dat van de snelwegen naar de stad, was er volledig autovrij. En bijna 22 kilometer rood-wit lint werd met stalen kabels boven de weg gespannen. Bezoekers die konden onder het kunstwerk doorwandelen. De recordpoging voor de langste spinningles is geslaagd in het wintercircus in Gent. De deelnemers die begonnen zaterdag om 6 uur 's morgens met fietsen en gisteren om 16 uur waren er nog 32 deelnemers bezig. In totaal werd er dus 34 uur onafgebroken gefietst. En in Sint-Gilles Dendermonde was de 75ste editie van het Bloemencorso een groot succes. Meer dan 1 miljoen dahlia's die zorgden voor een kleurrijk spektakel. De bloemenstoet die lokte gisteren zo'n 30.000 bezoekers en er namen 750 mensen aan deel.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: the coast, the day the music died.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.